Ik kwam voor dat lief kwam. Maar toen was niet blij. Al bühne, al grote. Maar lief kwam laat kwam. En die zei, moet net uitzien. We moeten meer goede luier hebben. 1, 2, 3.